0: Peel.
1: Ben, why don't you go to the playground?
2: Mm. I'll play a couple of songs. Huh?
1: We lit the fire on.
2: nice.
1: Dan is het helemaal intiem zo. Dinsdagochtend, een dag nadat hij stond in een uitverkocht Paradiso. En we inmiddels weten dat hij een derde HMH-gig heeft aangekondigd. Echt ontzettend tof. De titeltrack van het album. Ik weet eigenlijk niet waarom. Dat kan ik wel eventjes vragen. Terwijl hij zijn koptelefoon nu opdoet en alles inplugt. Ben.
3: Yo.
1: One more question. Why has this had to be the title song?
3: I think it sort of summarizes a lot of things that were going on, and a lot of things that sort of general lack of understanding with popular culture and stuff like that.
1: But are you okay?
3: Yeah.
1: Yeah.
3: Yeah, I'm quite happy.
1: Okay. That's good. That's a good smile. Ben Howard op de speelplaats. I Forget Where We Were, live.

0: Ben Howard live. Echt helemaal in zijn eentje zit hij daar, gitaar en klaar. Dat is toch mooi als je dat kan, zeg. I forget where we were. That was great, Ben.
1: Hey, thank you.